0: professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot

0: Groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
1: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee. Vlees van buiten de

0: EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zij...

een jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak, weet je hoe laat je komt? Dan was nog net als vroeger het antwoord altijd prompt.

een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laag hangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+ beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: Zou die er geweest zijn?
1: Als je zou het niet weten, dan denk ik het wel. In de hemel.
0: Anders weet je het toch niet?
1: Nee, ja. We horen het wel vaker zeggen, hè, dat er in de hemel geen bier is. Dus nee. Er zal ooit iemand misschien geweest zijn die dat meegemaakt heeft of niet meegemaakt heeft.
0: Ja, zomaar kunnen.
1: Ja, toch?
0: Dus in het Spaans heet het?
1: En el cielo no hay cerveza.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: In heaven there's no beer. Oftewel, in de hemel is geen bier. Franco Jiménez. Ja. Die was het, hè?
1: Flaco Jiménez.
0: Flaco, ja. Zei ik Franco? Ja, ik zei Franco, maar het is Flaco. Heel wat anders. Van Heunen, dat kan ik nu wel uitspreken.
1: Ja, Peter Bakker, dat ben jij.
0: Met z'n tweeën zijn we tot 10 uur bij u. Lekker met een muzikale vaart.
1: Ja.
0: Gaan we weer naar die klok van 10 uur.
1: Zo is dat.
0: En we hebben de eerste klaarstaan. En een dame die helaas is gaan hemelen. Die is gaan kijken of er inderdaad bier is.
1: Misschien dat ze het een terugkoppeling kan geven.
0: Nee. Helaas is het te vroeg.
1: We hebben het over Bonnie Tyler, hè?
0: Ja.
1: Die heeft een hele grote hit gehad, Total Eclipse of the Heart. En is een nummer wat geschreven is door en geproduceerd door Jim Steinman. En Jim Steinman, die kennen we ook van Meatloaf, hè? Daar heeft hij ook heel wat nummers voor geproduceerd en geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En deze was voor Bonnie Tyler in haar gedachten. Haar nagedachten is.
0: De lange versie van Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler dus.

0: Zo waren we even in de jaren 60 met The Casuals.
1: Ja.
0: En Jessamine.
1: Geschreven door Marty Wilde en Ronnie Scott. En Marty Wilde, die kennen we natuurlijk van Abergavenny. Is ook wel eens heel leuk om te draaien.
0: Ja.
1: En Ronnie Scott is een jazz saxofonist. En samen hebben ze dat nummer geschreven. En de Casuals hebben dat gecoverd. Want ook Marty Wilde heeft het op de plaats gezet. Alhoewel niet als een single, maar op zijn LP.
0: Ja, maar het is dus door de Casuals de hitparade in
1: Nederland.
0: Nee? Ja. Daarvoor hadden we dus Bonnie Tyler. Omdat ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Total Eclipse of the Heart in de lange versie. Bijna 7 minuten lang.
1: Ja.
0: Hm? Ja, dus het wordt de tijd om wakker te worden.
1: Ja. Amy? Lijkt me hartstikke fijn.
0: En dan gaan we doen met In Your Eyes van Alesso en One Republic.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: om te praten.
1: Ja.
2: Alleen als je niks doet, krijg je spijt. Oh, het is tijd.
1: Ja, dan moet je terug in de tijd.
0: Hè? Ja, zo is dat.
1: Yves Berends, zo was dat. En misschien is het tijd. En dan hoor In Your Eyes van Alesso en One Republic.
0: Ja.
1: Alle twee.
0: Nieuw.
1: Nageltje nieuw.
0: Nieuw.
1: Ja, nieuw. We gaan maar even terug in de tijd.
0: Ja, dat doen we met onze grote vriendin Lynn Anderson. En het nummer is geschreven door Joe South. En het is ook erin op de plaat gezet. Op het album Introspect. Maar Lynn Anderson heeft er een hele grote hit mee gescoord. Rose, I Never Promised You a Rose Garden.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Nathaniel Ratcliffe, zo moet je het zeggen, geloof ik. En de night sweats. Als je een bepaalde ziekte hebt, dan heb je er last van.
1: Ja.
0: Dat waar hem is ook.
1: Ja.
0: De night sweats. S.O.B. En dat staat voor Stan of a Bitch. En dat mogen we best wel hardop zeggen. En daarvoor hadden we Rose Garden van Lynn Anderson. En dan wordt het nu tijd voor... Even kijken, waar is dat ding? Hier.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we hebben er weer één.
0: Ja, nou, we hebben er twee.
1: We hebben er twee.
0: Ja, we gaan ze alle achter elkaar draaien.
1: Gaan we achter elkaar?
0: Ja, oh, dat gaan we doen, joh.
1: Okay. Ons wat gaan, waar gaan we mee beginnen?
0: We gaan beginnen met muzika, hè? Ah,
1: van Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti. Aangevraagd door Harriet.
1: Ja.
0: En, gewoon even stil zijn.
1: Wordt ook eigenlijk veel te weinig gedraaid, die man.
0: Je hoort die ene nog wel eens, die...
1: Ja, met de woordje erbij.
0: Nee.
1: Oh, die andere.
0: Nee, die andere. Ik kan er even niet meer op komen. Maar ik zoek het op. Muzika in ieder geval van Eros Ramazzotti.

0: En heb je het al een beetje kouder gekregen?
1: Nou ja, het is wel eventjes een afkoeling, hè?
0: Ja, je krijgt het gelijk een stuk frisser, hè? Maar nou, het zijn wel de eerste die vrolijk kerstfeest wenst, hè?
1: Altijd.
0: Huh? Dat was een verzoekje, dus dan moeten we dat maar draaien niet.
1: Altijd. Huh? Verzoekjes, wat er komt, dat gaan we altijd draaien.
0: Ja. José Feliciano, hij is eigenlijk ook veel te mooi om in de kast te laten liggen.
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja. Ja. Ja, dus met de kerst hoor je hem te veel, dus dan weer. Ja, toch?
1: Ja.
0: Dan heb je hem weer veel te veel gehoord. Maar goed, het kan allemaal. Oh, dat orkest, dat is wel erg zacht, hè?
1: Ja, je hebt ze niet genoeg betaald.
0: Ja, ik denk het ook. Jongens, moet hier een beetje erbij. Oh ja. Ja, dan heb je dat, hè? Ja. Nee, maar dat waren dus twee verzoekjes. Musica dus van Eros Ramazzotti. Een verzoekje van Mariette.
1: Ja.
0: En uit de receptie. Ja, we doen het anders nooit. Op donderdagavond doen we altijd op maandag. Hè?
1: Dan, uiteindelijk wel. Maar als we wat naar voren gooien, dan
0: dan nemen we het gewoon mee. Ja. Hoor je er gelijk in.
1: Zo is dat.
0: En je krijgt het hier een beetje fris van. Dus, hè?
1: Ook dat.
0: Heerlijk. We gaan naar Johnny Hates Jazz. En jij mag straks vertellen waar die naam vandaan komt.
1: Ja, is goed.
0: En dan gaan we het nu hebben over Heart of Gold.

0: En deze was voorzien wel alles zwangere vrouwen.
1: Ja.
0: Het is ook niet prettig hoor, als je nu zwanger bent in deze periode.
1: Nee, zeker niet. Ja, nu valt het qua temperatuur nog wel mee. Maar als het straks weer zo lekker heet is, dan lijkt het me geen pretje.
0: Nee,
1: ik heb er geen ervaring mee. Maar...
0: Nou, gelukkig, maar er geen ervaring mee.
1: Zo is het. Helga dus met Niemand heeft je ooit gezien. En daarvoor hadden we Johnny Hedges en Heart of Gold.
0: Ja.
1: En jij ging vertellen waar Johnny Hedges vandaan
0: Nou, het is eigenlijk, ze zijn als duo begonnen. Dat waren de zanger Clark Detscher en de basgitarist gitarist Mike Nocito. En ze waren eigenlijk een paar jaar bezig om een album voor die Clark Detscher te maken. Detscher. Nou, dat ging niet helemaal lekker. Op een gegeven moment, in 1985, kwam Calvin Hayes bij de groep. En die werd hernoemd naar Johnny Hayes Jazz. Want de bandnaam zou zijn ontleend aan een zwager die een hekel aan jazz had.
1: Oh, oké. Okay,
0: ja. En daar is dus de naam Johnny Hayes Jazz.
1: Daar komt het vandaan.
0: Ja, nee. En in de jaren 80 hebben ze natuurlijk behoorlijk wat hits op hun naam gebracht. Ze waren actief van 1950 tot 1992. En ze zijn in 2009 weer bij elkaar gekomen. En tot heden nog aan het optreden en aan het toeren.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, dan weten we dat ook weer. Don McLean neemt ons mee terug naar 1978. It's just the sun.

0: Nee, we zijn niet een reis aan het maken naar verschillende steden.
1: Oh, niet?
0: Nee, deze keer niet. Nee, dat gaan we wel doen maandag.
1: Oh.
0: Ja. Nou, Utrecht, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.
1: Nou, hartstikke goed. Nou, in Amsterdam komt natuurlijk Tante Leen vandaan, hè?
0: Ja.
1: En Tante Leen heette eigenlijk Helena Kok van de Polder. En ze kreeg gedurende haar leven titels als Peetmoeder van de Jordaan, Keizerin van de Jordaan en Nachtegaal uit de Willemstraat.
0: Nachtegaal?
1: Nachtegaal uit de Willemstraat.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. En ze was sinds 1983 in bezit van de Heremedaille Goud en de Orde van Oranje Nassau. En in 1994 werd er een borstbeeld opgericht op het pleintje aan het begin van de Elandsgracht. Jawel. Haar beeld kwam naast de van Johnny Jordaan te staan. Mooi, hè?
0: Zeker.
1: En ze heeft een plaquette op de middenweg bij de tramhalte. Want daar was het stadion van Ajax toen gesitueerd in de meer. Mm-hmm. En ze was een hele grote fan van Ajax.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, kan ook niet anders, hè?
1: Nee.
0: Alhoewel, André Haase schijnt een Feyenoorder geweest te zijn, hè?
1: Nee, hoor.
0: Ja, hoor. Hij was dik bevriend ook met meneer Van Hanegem.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ach, ja.
0: Maar dat is eenmaal helemaal informatie waar je helemaal niks aan hebt natuurlijk. Ja. We gaan even naar het nieuws van 9 uur.
1: En daarna zijn we weer bij terug met het tweede uur van...
0: De Muzikale Vaart.
1: Zo is dat.
0: Ja, jij wil even overhoren, hè? Kijken of ik het nog wel wist.
1: Ja, tuurlijk.
0: De Royal Philharmonic Orchestra. Hun uitvoering van Paradise by the Dashboard Light speelt er op de achtergrond. Maar de rest brengt ons al het nieuws van 9 uur. Tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije App.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: end for you.
1: Ja, moet jij even gaan zitten?
2: Ja, zo is het. We zijn er weer.
1: Ja, dan ben je weer. De Summer Holiday. Ja, jongens, nou is het genoeg hoor.
2: Jongen.
1: Ik kan wel aan de gang blijven. Nou. Maar goed, het applaus was wel voor jou.
2: Dank u.
1: Jouw uitvoering van Summer Holiday. Ja, wat we natuurlijk kennen van Cliff Richard. En ja. de Shadows, hè? die zaten er toen ook nog bij. Niet?
2: Ja, maar wat de uitvoering die je net hoorde was dus niet met de Shadows.
1: Nee, dat was met een orkest. Dat was, ja.
2: Met strings.
1: Een, ja, van with strings, ja. Ja. Er was wel eens wat van draaien.
2: Ja.
1: Ja, zo heet dat album. Ja, with strings. Dus ik heb altijd zo'n raar idee erbij dan.
2: Ja, met onderbroekjes.
1: Nou, dat wilde ik niet zeggen.
2: Nee, ja.
1: Ik denk, laat dat dan fantasie van de luisteraar over. Ja. Maar nee, helaas. Jan van Heunen hoorde u dus net. En die hoort u nog tot 10 uur samen met mij.
2: Ja, Peter Bakker.
1: En we gaan u meenemen naar de klok van 10 uur, zoals gezegd.
2: Ja.
1: Ik kan dat wel elke keer blijven roepen, maar dan verandert er niks aan.
2: Nee.
1: We gaan gaat lekker.
2: Hey, we gaan terug naar het jaar 1964.
1: Ja, lang hè? Lang geleden.
2: Lang geleden, ja. En dat doen we met de Dixie Cups. En dat waren Barbara Ann Hawkins, Joan Marie Johnson en Rosalie Hawkins. En ze bereikten de top 40, de top van de hitlijst in 1964 met Chapel of Love. Een nummer van Phil Spector, Jeff Berry en Ellie Greenwich. Die hadden het oorspronkelijk geschreven voor de Ronettes, maar...
1: Die hebben het ook op de plaat gezet.
2: Ja. De Dixie Cups hebben er ook best een grote hit van
1: gemaakt. Die hebben er een grote hit mee gemaakt. Mee gehad, ja, inderdaad. Chapel of Love.

0: ze fluisterde een beetje.
1: Ja.
0: Ja, was een beetje zachtjes. Maar goed. U luistert naar de Flevoziek Omroep met Whistling Jack Smith en I Was Kaiser Bills Berman. Zou dat nou zo'n ding met zijn vleugeltjes geweest zijn? Zo'n maskertje voor?
1: Ik denk het. Ik zou niet weten waarom wat het anders zou moeten betekenen.
0: Ik ook niet, maar in ieder geval was het wel een grote hit van Whistling Jack Smith. En daarna hebben we nooit meer wat van hem gehoord.
1: Nee, maar zo zijn er zoveel.
0: Ja, zo zijn er heleboel. En ja, ik zie het nog voor me. Dat er staat alleen eentje te fluiten daar zo. Om dit soort handen in zijn zak kunnen stoppen. Maar goed, met top op was dat. Dixie Cups, daarvoor, 1964 zei je dus. Hè, met Chapel of Love. We gaan naar Dire Straits.
1: Met de Millionaire Blues.
0: Ja. Je wilt verder niks.
1: Maar het valt er over Dire Straits. De Dire Straits is natuurlijk een van de beste groepen ooit ter wereld. Ze zijn helaas uit elkaar. Ze zijn eigenlijk nooit uit elkaar gegaan. In 1995 hebben ze voor het laatst nog wat gedaan. In 1999 hebben ze nog een optreden bij een huwelijk verzorgd. Mm-hmm. Maar ze zijn eigenlijk nooit uit elkaar gegaan en nooit gestopt.
0: Zo.
1: Ja, maar ze doen ook niks meer. Dus uiteindelijk.
0: Nee, je krijgt alleen van Mark Knopfler nog.
1: Alleen van Mark Knopfler. En je ziet er nog wat hits voorbij komen. Die verzamelde albums.
0: Ja, die blijven komen natuurlijk. Ja. Als je geld nodig hebt, dan maak je gewoon een verzamelalbum.
1: Daarom.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Dus, maar dit is, dat hebben ze eigenlijk voor zichzelf geschreven. Hè? Millionaire Blues. Dire Straits.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: kennen we natuurlijk van vuile huichelaar René de Haan. Ga maar weg, laas er maar op.
1: Ja, inderdaad. Vuile huichelaar, ja, dat was ook wat.
0: Dat was ook wat, toch? Ja.
1: Millionaire Blues van Dire Straits.
0: Ja, geweldig nummer.
1: Heerlijk. Ja. En ja, die mooie riff van hoe heet die? Mark Knopfler erin. Heerlijk. Ja. We gaan naar een nieuwe plaat, zeg maar.
0: Een nieuwe plaat van de Bellamy Brothers?
1: Van de Bellamy Brothers, ja. Oh, met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën.
1: Ja, ze hebben een nieuwe plaat opgenomen. Okay. En een heel album.
0: Een heel album ook wel.
1: Ja.
0: Okay.
1: En dit is een track
0: daarvan. En uiteindelijk zijn ze hier alleen maar bekend geworden van twee singles, hè? Let Your Love Flow en If I Said You Had a Beautiful Body. Would you hold it against me?
1: Nou, nee.
0: De broers David Milton en Bellamy en Homer Howard Bellamy. En zoals je al zei, nieuw Hula Moon.

0: Net echt, hè?
1: Ja.
0: Maar wel gestolen.
1: Ja. Kun je wel stellen.
0: Ja. Lose Myself. Een gloednieuw singeltje van... zou het The Bowsa zijn?
1: Ik denk het wel, The Bowsa. Als het in het Engels is, zou je er niet anders van kunnen maken.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Ja, het is het Engels.
1: Ja, daarom. Dus.
0: Ja. Of het is The Bowsa. Nee. Nee, het is echt de Bowsa, denk ik. Lose Myself. En Hula Moon van de Bellamy Brothers. Een nieuw album en een nieuw nummer.
1: Een lekker plaatje.
0: Ja, is wel een leuk ding, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En, volgens mij zingen ze over Hawaii.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld.
0: Nee.
1: Maar ik zeg maar gewoon Hawaii.
0: Ja, dat zeg maar. Ik hoorde dat nou laatst van iemand die daar dus vandaan komt.
1: Oh.
0: En die zei Hawaii.
1: Hm.
0: Het zal.
1: Waikiki.
0: Waikiki. Oh, die kunnen we wel eens draaien. Van Bonnie Sinclair. Waikiki Man. Samen met Unit Gloria. Ja, zo kom je op andere plaatjes. Hey, we gaan naar
1: ik
0: een stukje.
1: Ik heb trouwens Bonnie Sinclair erbij gezet. Hè, in de Nederlandstalige.
0: Een
1: Amsterdamse medley of zo. Weet ik veel. Ik heb het niet gehoord. Maar dat
0: Amsterdamse medley. Van Bonnie Sinclair?
1: Ja, van Bonnie
0: Sinclair. Die komt helemaal niet uit Amsterdam.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: We gaan naar Blues.
1: Ja, en ik ben toch wel even gaan spitten want over die Benny Rivers.
0: Ja.
1: Want jij dacht van het is AI, nou ja. Het is wel degelijk AI. Want als je het plaatje ziet, nou, dan zie je dat het gewoon AI gegenereerd is. Dan, het is een hele oude man. Maar het is door een 27-jarige jongen is dat in elkaar geflanst dus.
0: Ja.
1: Het is een singer-songwriter en heeft Benny Rivers verzocht. Niet verzocht. Hoe noem je dat nou?
0: Verzonnen.
1: Verzonnen, ja.
0: Ja.
1: Dus ja, het is...
0: Er komen er steeds meer, hè?
1: Ja, maar je hoort het ook wel tegen.
0: Ja, je gaat het herkennen. Als je meerdere van dat soort dingen hoort, hè, dan hoor je gewoon dat het AI opgebouwd is. Maar goed, neem die weg dat het best wel een lekkere blues is, deze I Won't Fall Again van Benny Rivers.

0: Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagniescommandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. Dat hebben we de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen. Ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen. En dat ik ga mededelen. Dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout, in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goedemorgen Kees, goedemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstjes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelt ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee mannen, daar kunnen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelt ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd worden. En het commando voorwaarts, komma mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Eins! Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts mars. Zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten. In een door hen zelf gekozen richting. En als het de heren schikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld geworden. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten. Dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. En schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs. Wat is dat, te lachen? Luisteren. Gebruik van de zon zit erin. Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden.
1: Hij is een beetje misselijk. Hij is een beetje misselijk.
2: Toen ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal.
2: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
2: Het was een heel druk feestje. En iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen. En we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken. En ze pakte me op. Maar
1: hij was misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk. Ik trilde en ik beefde en ik smeekte. Mama zet me neer. Maar mama wierp me de lucht in en brulde, kijk eens wat mijn Buster kan.

0: Ik kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen.
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: ik op mijn kamertje was, moest ik huilen. En ik dacht, niemand begrijpt me.
1: Buster Fontaine.
2: Alter ego van.
1: Ja.
2: Paul Hanen.
1: Paul Hanen, ja.
2: Dominic Hemdaad.
1: Ja, ik denk, je gaat het gelijk over zeggen.
2: Dominic Hemdaad heeft hij ook gedaan. En natuurlijk zijn creatie, maar Margreet Dolman.
1: Ja, die ook. Ja.
2: Ja.
1: En Buster Fontaine dus. Met een beetje misselijk. Nou, een lekker plaatje wel. En daarvoor hadden we Major Kees. Paul van Vliet. Een groot stuk uit dat cabaret. Niet helemaal. Want dan waren we in slaap gevallen. Hè?
2: Nou ja, je hebt even kunnen plassen.
1: Ja, dankjewel. Hè. Benny Rivers zat daarvoor. Dat is dus een AI-figuur. En I Won't Fall Again. Wel lekkere blues.
2: Ja.
1: En dan gaan we nu naar iets wat absoluut geen AI is. Maar gewoon geweldig. John Lennon. En?
2: Zijn creatie van Woman.

0: Lekker onder de Italiaanse zon. Een aqua di mare, die heb je wel nodig daar. Want het is geloof ik tegen de 40 graden in
1: Italië. Dus,
0: okay. Beter niet hebben.
1: Nee.
0: Dus, hup, weg ermee. Albano en Romina Power waren dat met aqua di mare. En daarvoor John Lennon met Woman. Heeft het zelf geschreven. En op de plaat gezet. En dat is ook de mooiste uitvoering. Er zijn meerdere van. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed. We gaan even naar Bonnie St. Clair.
1: Ja. Heel apart. Ik wist niet dat ze dat ooit gedaan hebben, maar het schijnt ook in de top gestaan te hebben.
0: Ook dat nog?
1: Ja.
0: Nou, het is een medley over een dorp ergens daar in Noord-Holland. Maar die op palen gebouwd is. Nee.
1: Het is ooit een dorp geweest en nu is het gewoon een wereldstad.
0: Ja, alles begint met een dorp natuurlijk, hè?
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja, dat is ook zo. Sommige worden niet meer als een dorp.
1: En gelukkig maar, want als allemaal zo uit zouden rijden, dan
0: blijft er
1: groen over hier in Nederland.
0: We zijn al hard op weg naar één grote randstad.
1: Ja, nee? Dat is wel zo, maar als je nog kijkt wat er aan natuur is. En ik kijk wel eens naar dat vroege vogels, dan denk ik van nou, er is best nog wel heel veel natuur.
0: Er is nog wel natuur, ja.
1: Echt wel.
0: Bonnie St. Clair, die had een Amsterdam medley. Daar gaan we nu naar luisteren. Oh, lekker Amsterdams.

0: Gelukkig is dat verlopen. Nou, het was echt een Amsterdam medley. Ik zat nog even een paar dingetjes op te zoeken. Ik bedoel, ze begon met Teach-In, Enschede.
1: Ja.
0: Toen ging ze naar Rudy Karel.
1: Haarlem. Heerhugowaard volgens mij. Haarlem.
0: Nee, Alkmaar.
1: Alkmaar.
0: Ja, Alkmaar. En toen ging ze naar Sjoukje van Spijker, Tilburg.
1: Ja.
0: Oh, maar ja, goed, Sjoukje Spijker, hè?
1: Ja.
0: Maar die bezong wel Amsterdam. Dus ja. Dat ging wel goed. Amsterdam. Amsterdam. Medley. Bonnie Sinclair. En dat bracht ons naar de klok van 10, zo'n beetje.
1: Ja, het is alweer voorbij, die mooie zomer.
0: Nee, die blijft nog even doorgaan. Maar in ieder geval is de muzikale vaart zit er weer op.
1: Zo is dat.
0: Ik zou zeggen, voor straks wel te rusten, morgen weer een stuk beter wakker worden. En we worden herhaald van 8 tot 10. Dus ja. Als u het durft, dan kunt u nog een keer luisteren naar ons.
1: Als u durft.
0: Ja. Ja, voor hetzelfde geld denk je van, nou, dat is een uitdaging was dit. Maar dan zou ik zeggen, maak er dan vandaag een dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevo Ziek Omroep.
1: Ja, zeker.
0: Er komt nog heel veel leuks voorbij. Dat. Waaronder jij op vrijdagavond.
1: Morgenavond ben ik er weer met Soul Medicine.
0: Soul Medicine.
1: Zaterdagavond zijn wij er ook weer.
0: Met z'n tweeën.
1: Help.
0: Ja. Er zit een olifant in de tram.
1: Yes. Nou, en dan zondag hebben we Harry.
0: Harry met Flevo Klassiek.
1: Klassiek.
0: En daartussendoor allemaal non-stop. En er zijn nog een heleboel andere programma's, maar dat gaan we u niet vertellen.
1: Nee. Kunt het gewoon eventjes op de website gaan kijken.
0: Zo is het. www.
1: Ga door.
0: Nee, ja, ga jij maar.
1: www.flevosiekomroep.nl.
0: Ja.
1: En daar wordt u helemaal bijgepraat wat we allemaal doen en wie we allemaal zijn.
0: Ja, en u kunt dan ook gelijk het appje. En dan kunt u
1: downloaden en dan meteen ook installeren. En dan heeft u altijd de SZO bij u. Onderweg, waar u ook bent.
0: Ja, of in uw bed, hier in het ziekenhuis. Of daar doen we het voor.
1: Dat is het belangrijkste. Hier in het bed, in het ziekenhuis.
0: Zo is het. Nee, ja, nou, laat maar zitten.
1: Voor ons wel.
0: Voor ons wel, ja. Ja, daarvoor zitten we hier.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer. Het gaat goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Drosa toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Iraans plan om Donald Trump te vermoorden, dat meldde de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Een heel goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen luisteraars. Dag Jan.
1: Dag Joop. We zijn er weer. Ja, dat zeggen we in koor. Dit keer. Ja, het is weer woensdagochtend. Tijd voor Het Testament.
2: Uit de 60's.
1: Uit de 60's, jawel. En we gaan weer 2 uur heerlijke muziek voor u draaien. En we gaan het over vertellen als we er wat over weten.
2: Ja.
1: En voor de rest gaan we lekker tussendoor wat kletsen, toch?
2: Absoluut.
1: En dat de luisteraars maar even mogen genieten van onze 2 uur uitzending.
2: Ja, en ze kunnen verzoek indienen.
1: Kijk, dat wilde ik net zeggen, maar jij bent het net voor. Ja. En hoe doen we dat?
2: www.flevoziekenomroep.nl. En we hebben al 1 verzoekje binnen van Harriet.
1: Ja, dat klopt. Die gaan we straks draaien.
2: Ja, zeker. En wij hebben zojuist geluisterd naar Elvis Presley met Can't Help Falling in Love. Ja, liefde hou je niet tegen.
1: Nee.
2: Verdriet ook niet, dus maakt niet uit.
1: Mm-hmm.
2: Het komt allemaal weer op zijn pootjes terecht.
1: Emoties.
2: Ja, zeker.
1: Zoals
2: dat
1: is muziek, hè. Muziek is emotie, zeggen ze altijd.
2: Ja.
1: En muziek helpt. En over muziek gesproken. We gaan gewoon lekker door met muziek.
2: Ja.
1: En dat doen we met Gene Pitney. En hoe heet het nummer?
2: Dat heet Looking Through the Eyes of Love. En Gene Pitney, die heeft zich al heel vroeg met muziek bezig gehouden.
1: Oh.
2: Ja, ik heb een verhaaltje.
1: Ik begrijp het, ik hou mijn mond.
2: Ja, oké. Ze had hij op de middelbare school in de band Gene Pitney and the Genials. Na de high school had hij aanvankelijk succesvol als componist. Had of was hij. Zo schreef hij 2 Days Teardrops voor Roy Orbison. He is a Rebel voor The Crystals. En Hello Mary Lou voor Ricky Nelson. En Rubber Ball voor Bobby V. Hij heeft natuurlijk ook nog wat voor zichzelf geschreven. En het heet I Wanna Love My Life Away. En zo is hij aan zijn carrière gekomen en doorheen gewandeld.
1: Mm-hmm.
2: Gezongen, moet ik zeggen. Ik heb altijd een beetje het idee dat hij een countryzanger was.
1: Zo kwam hij wel een beetje over inderdaad. Maar ja, dat lijkt toch inderdaad niet,
2: maar dat
1: blijkt
2: niet
1: country
2: het geval te
1: zijn. Nee.
2: Dus we gaan maar luisteren naar Looking Through the Eyes of Love van Gene Pitney.

0: be alright. Ja, dat was Bopper 486009 van Donna Dameron. En daarvoor hadden we natuurlijk The Looking Through the Eyes of Love van Gene Pitney.
1: Ja.
0: Dat gezegd hebbende, gaan we verder met muziek?
1: Zeker.
0: Oké, en wat gaan we doen?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Ja, weet je
1: Ik heb het nooit geweten, hoor.
0: You never knew.
1: Maar Katie Wren weet het wel.
0: Oh, nou, dan gaan we die draaien.
1: Ja, en zij weet never knew.

0: Ja, dat waren heerlijke rock'n'roll klanken van de grote vriend Lee Dresser en his Crazy Cats.
1: Ik heb er nooit van gehoord.
0: Lee Dresser. Maar ja, zo hoor je nu wat van, hè?
1: Wie is dat? Wie is dat?
0: Lee Dresser, ja, ik heb geen idee. Het is een zanger, hè, en die doet samen met de Crazy Cats Thinking About Love, Your Love.
1: Oké. Okay.
0: En daarvoor hadden we Benny Barnes met Yearning. En we begonnen het triootje met Never Knew van Kathy Wren. Goed. Stam. Kathy Wren hadden we gehad. Gaan we verder met... daar had ik het over zelf, over Benny Barnes. Zal ik er wat over vertellen?
1: Ga ze zeker doen.
0: Ja, dat is een... Benjamin Milam Barnes Jr. was een Amerikaanse countryzanger, songwriter en gitarist. En hij is vooral bekend van zijn hit Poor Man's Riches uit 1956. Een prachtig jaar was dat.
1: Barnes, dat heb ik nou met 48.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Weet je wat het is?
0: Barnes werd geboren op 1 januari 1934 in Beaumont, Texas. In zijn jeugd speelde hij eerst ukulele en later gitaar. En in zijn tienerjaren deed hij mee aan verschillende talentjachten in Beaumont, Texas. Hij raakte bevriend met George Jones, die hem begeleidde met een ritmegitaar en liet spelen in zijn tourband. Zijn tweede hitnotering kwam in 1971 bij Mercury Records en het heette Yearning. Dat gezegd hebben, gaan we naar... Ja?
1: Barbara Lynn met... You lose a good thing.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: El Martino. Ah, oh, sorry.
1: Nee, ga je aan.
0: El Martino, I love you because. En jij gaat het wat over tellen, Joop.
1: Oké. El Martino. Ja, hij is geboren als Alfred Cini. Het is iets heel anders. En het was een Italiaans-Amerikaanse zanger en acteur. En hij heeft... Hij is zanger geworden in de begin jaren 50. En daar heeft hij zijn single Here in My Heart uitgebracht. En de andere succesvolle single van hem was Spanish Eyes. Het zijn wel allemaal hele bekende nummers geworden.
0: Ja, toch?
1: En ook de discokraker, Volare. Ja, dat is helemaal... Volare was een heel gezellig liedje, vond ik.
0: Ja. Dus,
1: ja, en daar hebben we, hoe heet het... helemaal geen plaatje van, maar dit is al, wordt het...
0: Maar dit is ook de jaren 50, hè, Volare.
1: Ja, 1958.
0: Ja. Is ook wel een mooi jaar trouwens, hoor.
1: Ik wist niet dat we zoveel schulden. even kijken, hoor.
0: Ja, dat was gelijk van je apropos, hè?
1: Ja, ik ben gelijk van hem apropos, ja. En die, maar wat ik even niet begrijp, dat Volare en dat Nel Blue, Do Pinto Di Blue,
0: ja.
1: Wat is de connectie daarvan dan?
0: Dat wordt ook gezongen in Volare.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk de originele tekst. Nel Blue, Di Pinto Di Blue.
1: Oké. Okay.
0: Volare.
1: Dan moeten we dat plaatjes gaan draaien.
0: Nou, dat gaan we op de donderdagavond doen of op de maandagochtend.
1: Oké.
0: Okay. Vind je dat wat?
1: Ja, dat vind ik helemaal goed. Help me herinneren.
0: Ja, dat zal ik zeker. Hey, gaan we verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, en deze is weer ingezonden door Harriet van Eunen. En speciaal voor het verzorgend personeel. En we doen dat met Come a Little Bit Closer van Jay and the Americans.

0: Ja, Joop, dat zijn jouw herinneringen weer.
1: Ja. Teenager van Mark Dinning is het.
2: Ja.
1: En dat was het eerste nummer van mijn drie muzikale herinneringen uit de jaren 60.
2: Ja.
1: En we gaan nu luisteren naar Bruce Jenner met Hey Baby. En Hey Baby, dat werd gebruikt in de film van Dirty Dancing.
0: 1987 praten we over.
1: Ja, ja. Waarin Johnny en Baby op een boomstam stonden te dansen. Ja. Gaan we naar luisteren. En daarna gaan we luisteren naar I'm a Believer. En dan vertel ik wat over de Monkees.
0: Daarna?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Gaan we dat doen. Hier is Hey Baby, Bruce Channel.

0: televisieshow. Ja, en ik... Ik zit te spitten, maar ik zit alleen maar op steen te spitten. Want het komt echt niet boven. Echt niet.
1: Het komt niet boven.
0: Nee, de reeks verscheen op 12 september 1966 voor het eerst op de Amerikaanse televisie. En werd gedurende 2 seizoenen uitgezonden door de NBC. De laatste aflevering was in augustus 1968. Mm-hmm. En in Nederland was de serie te zien in 1966 bij de Avro. Ja, ik... Het blijft voor mij een mysterie, eerlijk gezegd.
1: Moet je even op YouTube een keer gaan spitten naar de Monkees en gewoon een keertje kijken. En misschien borrelt dat dan weer omhoog bij je. Oh, was dat het? En trouwens, de nummer I'm a Believer is geschreven door... Het staat er niet bij.
0: Nee.
1: Neil Diamond.
0: Oké.
1: En die heeft het zelf nooit op de plaats gezet. Alleen op een LP heeft hij het ooit een keer uitgebracht. Nooit als single uitgebracht.
0: Wel op een LP.
1: Wel op een LP gekomen, ja.
0: Oké. En hebben zij de single ervan gemaakt?
1: Hun hebben de single, ja.
0: Oké.
1: Dat waren de Monkees met I'm a Believer. En daarvoor hadden we Blues Channel in jouw herinnering als Hey Baby. Uit de film van... hoe heet het ook alweer?
0: Uit de film van?
1: Ja. Nou.
0: Dirty Dancing.
1: Kijk, ik denk, ik zal je even triggeren.
0: Ja. Hey, maar ik zit even te kijken naar die televisieserie van de Monkees.
1: Ja.
0: En die is grotendeels gemodelleerd naar de Beatles film A Hard Day's Night.
1: Ja, klopt.
0: In 64.
1: Ja.
0: En het toont een belevenis van en muziek van een min of meer fictieve popgroep.
1: Ja.
0: En dan nog gaat er bij mij geen belletje rinkelen. Dus ik denk dat we dat moeten laten liggen.
1: Ja.
0: En dat we gewoon eventjes verder moeten gaan met muziek.
1: Ja, want je weet niet hoe goed je bent. En hoe goed het is. En hoe goed Nancy Wilson is. En het is trouwens niet de Nancy Wilson van Heart.
0: Nee.
1: Nee. Maar goed, dat even terzijde. You don't know how glad I am, Nancy Wilson.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo

Nou, je kan ook in de verkeerde knoppen zitten. Dan heb je helemaal niks meer. Dat doe je goed, ja. What a drag it is. Maar je hebt weer muziek erin. Dat bedoel ik. The Rolling Stones met Mars, Little Helper.

0: Let the Four Winds Blow van Fats Domino.
1: Ja.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Ja. Komt er zo uit. Noordoost-Zuidwest. Ik denk dat het daarover gegaan is.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja.
1: 4 jaar gaat het eigenlijk het ook over hebben. Maar goed, dat is wat anders.
0: Dat is een mooi klassiek nummer.
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
1: Mm-hmm.
0: En daar hebben we Harry Oberendorf voor nodig op de zondagmorgen.
1: Op de zondagmorgen, jawel. Ja, ja. Hey, daarvoor hadden we in het kader van de Beatles en de Rolling Stones 2 nummers. Lady Madonna van de Beatles en Mother's Little Helper van de Rolling Stones. Die was speciaal voor jou, Joop.
0: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja, maar dit nummer viel wel mee, vind ik.
1: Ach, natuurlijk. Leuk. Ze vallen allemaal wel mee, die nummers. Hey, het is tijd voor het nieuws. We gaan het nieuws van 11 uur.
0: Ja.
1: Alweer.
0: Ja.
1: En daarna zijn we weer bij u terug met het testament uit de 60's.
0: Weer bijna voor een volle uur. Want we zitten eventjes achter het nieuws aan.
1: Ja.
0: Dus zou ik zeggen, tot zo.
1: Ja, tot straks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenhuis. Dit is de...

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, we zijn beland in het tweede uur. En dan gaan we een lekker plaatje draaien. Even wat over vertellen. En dan beginnen we met Aan de Amsterdamse Grachten van Wim Sonneveld.

0: Ja, dat was Teensville, een instrumentaal nummer van Chet Atkins. En daarvoor hadden we de Amsterdamse Grachten van Wim Sonneveld.
1: Klopt.
0: Ja.
1: En we zijn begonnen met?
0: Ja, dat was, waren natuurlijk de Cats. No, you can't call, love them all. No, you can't love them all.
1: Nee, dat is ook gewoon zo mogelijk.
0: Nee, kan ook niet.
1: Nee, maar je hoeft niet aan beginnen.
0: Nee.
1: Even over Chet Atkins.
0: Ja, vertel.
1: Die ontwikkelde samen met Owen Bradley en Bob Ferguson de Nashville Sound. En country muziekstijl die ook aantrekkelijk werd voor volwassen poppubliek. Hij was in de eerste plaats gitarist. Maar hij bespeelde daarnaast ook nog de mandoline, snaarinstrument, viool, snaarinstrument, banjo, snaarinstrument en de ukulele, ook een snaarinstrument. En daarnaast zong hij er ook af en toe nog bij. Dus een hele bekende zanger en heel veel plaatjes van hem gehoord.
0: Oké, okay, nou ja. Hartstikke mooi.
1: Beetje wat het rustige country muziek was, vind ik.
0: Ja, dat kun je wel stellen, inderdaad. Ja. Gaan we van het country muziek gaan we naar het Duitsstalige muziek?
1: Ja, laten is we dat wat? Doen. Ja, laten we doen. Het is een samenspel, hè?
0: Is het een samenspel? Ja, natuurlijk. Is het,
1: wel, ja.
0: Ja. Nou, het is een zeldzaam spel.
1: Sorry?
0: Het is een zeldzaam spel.
1: Is dat zo?
0: Ja, die Liebe is een zeldzames spiel.
1: Ah ja.
0: Dus Connie Francis.
1: Dat is het enige spel waar niet bij Valsman spelen.
0: Dat bedoel ik.

0: Ebony Eyes van de Everly Brothers. Ze zijn vooral bekend geworden door een eigen vorm van close harmony, oftewel harmonieuze samenzang, waarbij ze zichzelf begeleiden op de akoestische steel string gitaar. Doorgaans zong Don, broer 1, de lage baritonpartij, terwijl Phil, broer 2, de tenorzang voor zijn rekening nam. Ze begonnen als countrymuzikanten, maar werden sterk beïnvloed door rock'n'roll en popmuziek. Zelf oefenden ze met hun muziek grote invloed uit op die van vele andere artiesten. En dat zij begonnen zijn als countryzangers, dat is niet zo verrassend natuurlijk. Want hun beide ouders, die waren ook countrymuzikanten.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En die brachten ze natuurlijk al heel vroeg met de muziekwereld in contact.
1: Oké. Okay.
0: Dus vandaar.
1: Dat was dus Ebony Eyes van de Everly Brothers. Gaan we gauw verder met een nummer van Niels Sedaka. Het heet Stairway to Heaven. Het is dus niet van Led Zeppelin, maar van Niels Sedaka.

Speedy Gonzales van Pat Boone. Uit de jeugdherinneringen van mij. En daar hebben we er nog een. Dat is Pour moi la vie va commencer van Johnny Holiday. En daarna, als slot, dat is echt een echte gouden oude klassieker. Rock Around the Clock van Bill Haley en The Comets. En Pour moi la vie va commencer, voor mij staat het leven op het punt van beginnen, is een single van de Franse zanger Johnny Holiday. De single is de titelsong van de film D'où viens tu, Johnny? Waar kom je vandaan, Johnny? Hey, het Nederlands gaat me beter af dan Frans. Hoor ik opeens. waarin de zanger een hoofdrol speelt. Tweemaal verscheen de single in de hitlijst in december 63 en in mei 64. Pour moi la vie va commencer van Johnny Holiday en daarna Rock Round the Clock met Bill Haley en The Comets.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Vertel het maar, Joop.
1: Second Hand Rose van Barbara Streisand. Daar gaan we zo naar luisteren. En het is een lied geschreven door James Henley en Trent Clark. En het lied werd voor het eerst in 1921 gezongen door de Fanny Bryce, die er een grote hit mee had voor het Billboard tijdperk. En het kreeg ze bekendheid voornamelijk doordat het leven van Bryce een musical werd gemaakt en de film werd geschreven onder de titel Funny Girl. Later is daar Barbara Streisand ook bij in betrokken. En die heeft Second Hand Rose ook gezongen. En dat is afkomstig van de original cast van Funny Girl. Dus dat gaat eigenlijk al een hele tijd terug, dat liedje.
0: Ja.
1: En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik niet wist dat het over een film en zeg maar toneelstuk ging. Maar ik had zoiets het idee dat het over dus een soort liefdesliedje zou zijn. Dat het ging over de eerste liefde is niet doorgegaan. Hier heb je van mij die roos.
0: Ja, ja. De second hand.
1: Op die manier. Op die manier. maar dat is dus niet het geval.
0: Tweede keus. Hè? Nee. Zoiets.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ja, dus een leuk lied, inderdaad. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Something's Got a Hold of My Heart. Nog een nummer van Gene Pitney. Hadden we ook al in het eerste uur gedraaid. Was je snel achtergekomen, Joop?
1: Je hebt er zin in.
0: Ja, en daarvoor hadden we Shocking Blue met Mighty Joe. Gaan we gauw verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is ingezonden door Jonna van Eunen. En het nummer van de Beatles had ze aangevraagd met Yesterday.

0: En de man die zingt nog steeds.
1: Ja,
0: Tom Jones. Jawel. Ja. Tom Jones met Delilah. Daarvoor Yesterday als verzoekplaat van Jonna van de Beatles. En de volgende nummer we gaan draaien is van Engelbert Humperdinck. Daar had ik het net al met jou over. Van, is het misschien niet leuk om in de jaren 60 Tom Jones, Engelbert Humperdinck en Cliff Richard met z'n drieën gewoon in een blokje te gaan doen?
1: Ja,
2: nou, hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk, toch? Dus dat gaan we vanaf volgende week gaan we dat inzetten. Nu alvast een nummer van Engelbert. Engelbert Humperdinck wel te verstaan. En Am I That Easy To Forget?

0: vertel eens even. Je luistert natuurlijk ook veel naar de ziekenomroep, zal ik maar zeggen. Hè? Wat vind je nou van de ziekenomroep? Wat vind je het leukste ervan?
1: Nou, ik vind persoonlijk vind ik dus erg leuk. Dat je kan gaan leggen. Je legt te luisteren.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Als je thuis bent, dan ben je aan het stofzuigen en zo. Je gaat thuis ga je niet leggen bij de radio. Maar ik vind dus hier ga je lekker leggen.

0: Ja, dat was het alweer.
1: Ja.
0: De nostalgie van Jan.
1: Mooi plaatje.
0: Ja, Fever van ja. Peggy Lee. 1959 is dat uitgebracht, maar in 1960 een behoorlijk groot hit geweest. En ook Elvis Presley heeft daar een hitje mee gehad.
1: Kijk,
0: in Amerika.
1: Ja.
0: Dus zijn we aan het einde gekomen van het testament uit de 60's. 2 uur zijn alweer volgepraat en volgezongen door artiesten. En ja, wij gaan er vandoor.
1: Ja, we gaan afsluiten.
0: We gaan afsluiten.
1: Helaas, het is niet anders.
0: Nou ja, goed. 2 uur is ze omgevlogen weer, toch?
1: En, ja, zeker, zeker. Nou, we hopen dat u nog snel naar huis mag.
0: Dat zeker.
1: Dat u dan gezond weer naar huis gaat.
0: Zo is dat.
1: En dan zouden we zeggen, tot de volgende uitzending.
0: Het gaat u goed.
1: Mazzel.
0: Mazzel.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien zij rustig op in de geulen langs de zijkanten van de rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sisser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
2: Is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

Hij kan het goed napraten, hij kent het woord voor woord. Bij het afscheid van ons twee, dan zingt hij met ons mee. Geef mij nog een kus.

Ik hou je vast om klem, tot het autobusje rem. Jij stapt op de marspier en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft mij nog een kusje. Ting ting doet de bel, schat slaap wel. Zo heeft die rare vogel een

en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft me nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schat, slaap wel.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
5: J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Ik open de zitting van dit gerecht. Luister naar wat de beschuldiging zegt. Het koninkrijk tegen Pietertje Swing. Dat is thans het rechtsgeding. Deurwaarder, laat de beklaagde nu binnen. Stilte in de zaal. Het spel gaat beginnen. Luister, beklaagde, hoe is uw naam?
1: Pietertje Swing, heel trage naam.
0: En wat is uw broodwinning?
1: Edel, achtbrik, doe a swing.
2: It don't mean a thing if you ain't got that swing.
3: Doe-a, doe-a, doe-a, doe-a, doe-a.
0: Wat is swing wel voor den drommel?
1: Ik speel slagwerk op een trommel.
0: Pietje Swing, ik heb gehoord dat jij iemand hebt vermoord.
1: Nee, meneer, dat is niet waar.
0: De beschuldiging ligt daar. Kent gij ook een juffrouw Loesje?
1: Ja, meneer, een reuzensnoesje.
0: Weet je?

0: Getuige Hendrik van Steden moet thans voor den rechter treden. Spreekt gij de waarheid, zweer op uw eer.
1: Ja, edelachtbare heer, ik zweer.
0: Getuige van Steden, vertel mij eens snel. Gij kende die juffrouw Loesje toch wel?
2: Wie is Loesje? Wie is toch die Loesje?
0: Stilte, beklaagde, schij uit met die luimen, of ik laat onmiddellijk de zaal hier ontruimen. Van Steden, gij hebt toch die Loesje gekend?
3: Loesje is het meisje van de drummer van de band.
0: Luister, getuige, gij hebt toch gehoord dat zekere Loesje desnachts werd vermoord?
1: Ja, edelachtbare, de 3e april stond ik ongeveer om 8:30 stil. Vlak voor het huisje van Pietertje Swing, ik hoorde een lawaai op de wereld verging.
0: Dat is voldoende, gij kunt dan weer gaan. Thans volgt getuige Maria Banaan.
4: Yes, he and no bananen.
5: Kijk eens, dan ben ik bonjour, Mr. Rechter. Het is buiten koud, maar het kon nog wel slechter. Zeg, waarde heer, ik kom geef me een stoel. Wat is het hier een gezellige boel. He, wat zit ik nu fijn. Ik wil

0: even getuigen, heer Zeis.
1: Zwijg een moment, dan ben ik aan het woord. Wie heeft die juffrouw Louise vermoord?
0: Beste meneer, dat heeft hij toch gedaan? Kijk daar die slungel op nozeltje staan. Ja, waar een vriend, jij hebt Bloesje vermoord. Bach, wat een kerel, nu spreekt hij geen woord.
1: Geduigen, kijkt u die trommelstok eens aan?
0: Ja, hiermee heeft hij de misdaad begaan. Met deze stok sloeg hij elke dag Bloesje. En zo vermoordde die schurk dat snoesje.
1: Is dat waar, beklaagde Swing? Spreek voordat ik je ertoe dwing.
2: Luister, rechter, naar mijn woorden. Ik wou Loesje niet vermoorden.
1: Iedere dag vroeg men mij weer. Sla toch Loesje nog een keer. En dat heb ik steeds gedaan. Maar ze is niet doodgegaan. Loesje leeft en het is bekend dat de drummer van de band haar nog dikwijls slaan zal moeten. Moet ik Stumper daarvoor boeten?
2: Beklaag de Swing, ik spreek hier recht. Wat u zegt klinkt lang niet slecht. Maar beklaagde, gij moet even deugdelijke bewijzen geven. Dat doe ik met veel plezier. Geef m'n trommeltje maar hier. Edelachtbre, u hoort nu een stukje jazz.

0: aardig, aardig, lang niet kwaad. Je speelt keurig in de maat. Maar beklaagde, kan dit werk ook een beetje minder sterk?
1: Zeker, rechter, kan zo zacht als u nimmer had.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, daar gaan we weer. In de cirkel meegesleurd. Vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van

als hij er niet meer was. Werd ik de cirkel ingesloten. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geiten te beperken. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet in maart 2020 instelde was vreselijk, maar onvermijdelijk. Dat zei de toenmalig zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De maatregel was ingegeven door indringende signalen uit Noord-Brabant en Limburg, laat hij weten. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke. Ja,

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïense president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-ministers Frans Timmermans, Tom de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor bijzondere verdiensten. Koning Willem-Alexander spreekt hen deze waardering uit op advies van premier Jette. Nederland telt nu 9 ministers van Staat, verdeeld over politieke partijen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang, maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrokken uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: Een heel goede avond.
3: Ja,
2: Jan van Eunen, dat ben ik. En vanavond tot 10 uur bij u met heerlijke soul, blues, R&B, funk, disco en nog meer goeds uit de oorschelpen of in-ears. We begonnen deze aflevering natuurlijk met de opkikker van de maand, juli. En dat was Flaco Jiménez met En el cielo no hay cerveza. En het houdt in de hemel is geen bier. Maar goed, we zijn hier vanavond om heerlijke soul, blues en jazz te gaan draaien. En we beginnen altijd ons programma met James Brown. En dat doen we dit keer met een nummer van het album Say It Loud, I'm Back and Proud. Dit is Goodbye, My Love.

Het heerlijke Goodbye My Love, James Brown was dat. We blijven een beetje in de bluesfeer en doen we met Solomon Burke en What Makes Me Think I Was Right van het album Like a Fire. Solomon Burke.

Uit de film Calamity Jane uit 1960 was het I Love Paris, nummer gezongen door Doris Day. The Friends of Distinction was een Amerikaanse vocale groep opgericht door Harry Elston en Floyd Butler. Ze zijn vooral bekend van hun RIAA gecertificeerde gouden hits uit 1969 zoals Grazing the Grass en Going in Circles. En dit Love or Let Me Be Lonely uit 1970. Alle drie bereikten de top 15 van de Hot 100. De oorspronkelijke leden Floyd Butler, Harry Elston, Jessica Cleaves en Barbara Jean Love. Butler en Elston hadden midden jaren 60 samen met de Hi-Fi's gespeeld, vaak als voorprogramma van Ray Charles. Andere leden van de Hi-Fi's waren Marilyn McCoe en Lamont McClemore. En die later dus de Fifth Dimension zouden oprichten. De Friends of Distinction werden ontdekt door de Amerikaanse voetbalspeler Jim Brown, die ook Earth, Wind & Fire ontdekte. En tekent een contract bij RCA Records. Van het album Real Friends is dit Friends of Distinction, Love or Let Me Be Lonely.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Regina Cecilia. I Don't Wanna Be In Love van het nummer van het album Tug of War. Heerlijk nummer. Mascanada is een bekend lied van de Braziliaanse muzikant Jorge Ben Jor uit 1963. Het nummer werd beroemd door de cover van Sergio Mendes uit 1966. Het is daarna nog regelmatig gecoverd, onder meer in 1998 door het Eurodance project Echo Beats, dat op nummer 63 belandde in de Mega Top 100. In 2006 nam Mendes een nieuwe versie op met de Amerikaanse hiphopgroep Black Eyed Peas. De Portugese titel betekent zoiets als mooi niet of zeker niet. Het Spaanse Mascanada betekent iets anders, namelijk vooral of voornamelijk. Professioneel darter Diego Portela gebruikt het nummer ook als opkomstnummer bij darten. Ook Elvio Gerald heeft het in 1970 op de plaat gezet. De plaat is Things Ain't What They Used To Be, and You Better Believe It. Elvio Gerald met Mascanada.

LTD. En het nummer Back in Love van het album Something to Love. Yeah. Still Got the Blues for You is een nummer van de Noord-Ierse zanger en gitarist Gary Moore. Het is het vierde nummer op het album Still Got the Blues uit 1990. Op 30 april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede single van het album en werd het een hit in de Verenigde Staten en een deel van Europa. In 2008 werd bekend dat Moore verplicht een schadevergoeding moest betalen aan Jürgen Winter, zanger van de Duitse progressieve rockband Judd's Gallery. De Duitse rechtbank besliste dat de gitaarsolo op Still Got the Blues for You was overgenomen van het instrumentale nummer Nordrach van de band. Moore ontkende dat hij dit nummer kende, aangezien het niet officieel beschikbaar was ten tijde van de opname van zijn album. De rechter bepaalde echter dat Moore het nummer gehoord zou kunnen hebben en op de radio of tijdens een optreden. In 2013 coverde Eric Clapton het nummer op zijn album Old Sock als eerbetoon aan de in 2011 overleden Gary Moore. Hier is Still Got the Blues, 11 weken top 40, hoogste nummer 2, Gary Moore.

0: Deze is speciaal aangevraagd door Harriet van Eulen voor al diegenen die liggen te luisteren of zitten te luisteren in het ziekenhuis. That's What Friends Are For van Elton John, Gladys Knight en als hoofdzangeres Dionne Warwick. Sorry, Warwick, dat is veel beter. Gaan we gaan verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

In het kader van de Rat Pack waren het achtereenvolgens Frank Sinatra met This Town, Rainbows Are Back in Style, nummer gezongen door Dean Martin, en The Shelter of Your Arms, gezongen door Sammy Davis Jr. Dat was het Rat Pack. Goed, het eerste uur van Soul Medicine zit er alweer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur en na 9 uur ben ik weer lekker bij u terug. Dus blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapte op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaaien. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

0: is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Ach, dat was Giorgia Todrani en Pino Daniel. En het nummer dat heette Vento di Passione van het album Il Mio Nome. Goed, het tweede uur van Soulmatters is weer begonnen. Ik ben Jan Vreunen, nog tot 10 uur bij u. En we begonnen dit uur met Aretha Franklin en Son of a Preacher Man van het album This Girl's in Love with You uit 1970. We gaan nog een uurtje heerlijke muziek draaien en dat doen we onder andere met Sacha Distel. En hij komt uit Frankrijk en heeft een album uitgebracht, Al Quelle Nuit. Au Quelle Nuit. En het nummer wat hij daarop zingt is Mon Beau Chapeau. Hier is Sacha Distel.

Wie beweert dat we anno 2026 geen heerlijke soulmuziek meer kunnen maken? Die is toch wel een beetje verkeerd geïnformeerd. Want net hoorden jullie Piet Jozef met het nummer Defense. En als het lukt, zou ik een keertje gaan luisteren naar zijn nieuwe album Lifeline. Dan Tenox is een artiest die bekend staat om zijn unieke muziekstijl die invloeden uit afro, blues, flamenco en son cubano combineert. Hij werd in 2026 actief met het uitbrengen van singles zoals No Soy Es Hombre, Contigo Quiero Amanecer via Refox Records. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en het heet Si Volviera Anace. Hier is Tante Nox.

Ja, ze heeft natuurlijk al de hele tijd geroepen, hè. Ein Tag, den du magst, van Lisa Bas Enge. Nog even een reelsje erachteraan. You're the first, the last, and my everything is een nummer van de Amerikaanse zanger Barry White. Het nummer verscheen op zijn album Can't Get Enough uit 1974. Op 25 oktober van het jaar werd het nummer eerst in de VS en Canada uitgebracht als tweede single van zijn derde studioalbum. In december volgden Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. In 1989 werd het nummer op een CD-single uitgebracht. You're the First, the Last, My Everything werd oorspronkelijk geschreven door Pete Radcliffe als een countryman met de titel You're the First, You're My Last, My In Between. Iets heel anders. Een versie die 21 jaar lang niet werd opgenomen. White nam het nummer uiteindelijk op als disco-nummer waarbij de structuur van het nummer behouden bleef, maar een aantal teksten herschreven werden. Uit 1974, 7 weken top 40, hoogste notering in het nummer 10, Barry White met You're the First, the Last and My Everything.

Van het album Gastrabi is het achterouderig met het nummer van Normaal. Milou Frenken, geboren in Amsterdam 19 december 1966, is een Nederlands entertainer. En ze speelt voorstellingen, maakt cabaretprogramma's, zingt en schrijft ook teksten. Zo is Frenken columniste voor het Haams Dagblad en schreef ze voor het inmiddels verdwenen tijdschrift Esta. Zij is ook theaterdirecteur van het Theater de Liefde in Haarlem. Frenken groeide op in Haarlem. Op de HAVO van het Kornhert Lyceum deed ze mee met muziek- en theateravonden. Als brugklasser speelde ze in de zesde klas een zevendeelige televisieserie van Icon. En ze zat in de band van het radioprogramma 13 speciaal als pianiste en zangeres. Ze is sinds 1997 te zien als barvrouw en zangeres in de Max Televisiequiz met het mes op tafel. Van het album Minnares uit 2025 komt door mij, Milou Frenken.

Ain't No Sunshine. Michael Jackson. Ain't No Sunshine. Gaan we verder met het volgende. 3 van 1.

Ja, de kaders van 3 van 1 was dit achtereenvolgens Earth, Wind & Fire met de nummers September, Boogie Wonderland, After the Love is Gone. Het zit er weer op, 2 uur, Soul Medicine. Ik hoop dat u ondanks alles genoten heeft van hetgeen wat ik voor u gedraaid heb.

En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. En er zijn nog veel meer programma's non-stop. Morgenochtend wordt dit herhaald. We hebben dan ook nog morgenavond Help, er zit een olifant in de tram. En zondagochtend is Harry er weer met Flevo Klassiek. Het was mij weer een waar genoegen. Het gaat u goed. Tot de volgende keer.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Vijlbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevolozieken Omroep met Easy Listening muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: When I first saw you.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent twee steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeente op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

left. Joe Gollum in the dust. In mijn schommelen en maar kijken naar de kont van

0: wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen...

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie.